0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemper liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een zuidoostelijke richting en de maximumtemperatuur kan

in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag wat meer bewolking, maar waarschijnlijk blijft tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien, ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon en het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Capelle.

0: Mino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim €2400 op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemp liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag wat meer bewolking, maar waarschijnlijk blijft tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien, ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn 2 droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon en het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemperatuur liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag wat meer bewolking, maar waarschijnlijk blijft het tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien. Ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Carga Doors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure.

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim €2400 op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemperatuur liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag wat meer bewolking, maar waarschijnlijk blijft tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien, ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn 2 droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Er wordt gesproken met eigenaren en getuigen. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die normaal hun hond uitlaten in De Plantage, dat nu maar ergens anders te doen. In Frankrijk zijn bij protest op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 12 scholieren, 3 docenten en 12 medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De demonstraties begonnen vorige week in de regio Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk de ingangen van scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid. Ook werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de protesten niet langer gaan over eisen, maar over geweld. Zeker 40 mensen zijn op zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Minstens 2 mensen zijn erbij om het leven gekomen, meldt de kustwacht. De overledenen hebben meer dan 12 uur op zee doorgebracht ten westen van Puerto Rico. Ze werden opgemerkt door een schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om en na een vechtpartij, meldt RTL Nieuws, een van de inzittenden aan boord zou ruzie hebben gekregen en met een kapmes hebben uitgehaald. Daarop sprong de groep zonder reddingsvesten het water in. De politie heeft een Nederlandse man opgepakt in het onderzoek naar de hack bij de telecomprovider Odido. Het gaat om een man van 24 uit Amsterdam die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. Het weer, flink wat zon, droog en bijzonder warm. Het is 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe wat regenen. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemperatuur liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode. In de loop van de dag wat meer bewolking. Maar waarschijnlijk blijft het tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien. Ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Er wordt gesproken met eigenaar en getuigen. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die normaal hun hond uitlaten in De Plantage, dat nu maar ergens anders te doen. In Frankrijk zijn bij protest op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 12 scholieren, 3 docenten en 12 medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De demonstraties begonnen vorige week in de regio Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk de ingangen van scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid. Ook werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de protesten niet langer gaan over eisen, maar over geweld. Zeker 40 mensen zijn op zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Minstens 2 mensen zijn erbij om het leven gekomen, meldt de kustwacht. De overledenen hebben meer dan 12 uur op zee doorgebracht ten westen van Puerto Rico. Ze werden opgemerkt door een schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om en na een vechtpartij, meldt RTL Nieuws, een van de inzittenden aan boord zou ruzie hebben gekregen en met een kapmes hebben uitgehaald. Daarop sprong de groep zonder reddingsvesten het water in. De politie heeft een Nederlandse man opgepakt in het onderzoek naar de hack bij de telecomprovider Odido. Het gaat om een man van 24 uit Amsterdam die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. Het weer, flink wat zon, droog en bijzonder warm. Het is 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe wat regenen. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en afrit Eerseke. 5 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Wateringseveld 4 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken. Maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemper liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode. In de loop van de dag wat meer bewolking. Maar waarschijnlijk blijft het tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien. Ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn 2 droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit zijn we de hart van de ANWB.
4: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op een rijtje op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. Een kwartier vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen zorgt een kapotte vrachtwagen voor 8 kilometer file tussen knooppunt Markizaat en afrit Ierseke. 25 minuten vertraging. En 34 Emmen richting Zuid-Laren door werkzaamheden op een regionale weg. Tussen de Borgen en de N33, 5 kilometer file. De N211, Hoek van Holland, Den Haag-Zuid, door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen Wateringen-Noord en Wateringse Veld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Er wordt gesproken met eigenaar en getuigen. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die normaal hun hond uitlaten in De Plantage, dat nu maar ergens anders te doen. In Frankrijk zijn bij protest op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 12 scholieren, 3 docenten en 12 medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De demonstraties begonnen vorige week in de regio Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk de ingangen van scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid. Ook werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de protesten niet langer gaan over eisen, maar over geweld. Zeker 40 mensen zijn op zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Minstens 2 mensen zijn erbij om het leven gekomen, meldt de kustwacht. De overledenen hebben meer dan 12 uur op zee doorgebracht ten westen van Puerto Rico. Ze werden opgemerkt door een schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om en na een vechtpartij, meldt RTL Nieuws, een van de inzittenden aan boord zou ruzie hebben gekregen en met een kapmes hebben uitgehaald. Daarop sprong de groep zonder reddingsvesten het water in. De politie heeft een Nederlandse man opgepakt in het onderzoek naar de hack bij de telecomprovider Odido. Het gaat om een man van 24 uit Amsterdam die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. Het weer, flink wat zon, droog en bijzonder warm. Het is 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe wat regenen. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Dus drukke spits op de A7 Duitse grens richting Groningen zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file. 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markezaat en afrit Ierseke 10 kilometer file, meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag door lokale werkzaamheden bij Den Haag-Wateringseveld een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV

0: Tenslotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 29 september. Het wordt vandaag een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt er zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan vanmiddag zo'n 25 tot 26 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen beginnen we de dag nog met een zonnige periode. In de loop van de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. En later in de middag en in de avond en nacht naar donderdag vallen dan een aantal buien. En achter die buien stroomt minder warme lucht binnen. De temperatuur kan morgen nog oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden bij een matige wind uit het zuiden. In de nacht van donderdag koelt het dan af naar een graad of 16. En donderdag begint de dag met buien, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur duidelijk lager, zo'n 19 tot 20 graden. Vanaf vrijdag volgen weer een aantal aangename nazomerdagen. Met een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden met lokaal kans op mist. En overdag zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
2: Dit zijn we de hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits is achter de rug. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging op dit moment. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat 9 kilometer file tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Vertraging van een kwartier. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij afrit Kruiningen nog maar 4 kilometer file. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen-Noord en Wateringseveld. 4 kilometer stilstaat verkeer door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4. Vier honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. Hondeneigenaren in Schiedam houden elkaar goed op de hoogte in appgroep en op Facebook, want de angst zit er goed in.
2: Ja, daar wordt hier, het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapp, ook hier de Plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het is gewoon het leeft enorm, enorm. Gesprek van de dag.
1: De politie gaat in gesprek met hondeneigenaren en getuigen om te kijken wat er nou precies is gebeurd. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die nu normaal een hond uitlaten in de Plantage in Schiedam, dat dat nu maar even beter ergens anders gedaan kan worden. De Hoge Raad komt vandaag met het oordeel rondom de straf van Rotterdammer Willem Engel over opruiming in de coronaperiode. Eerder werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Engel werd veroordeeld vanwege online uitlatingen over de coronamaatregelen en vaccinaties. Hij deed onder meer een oproep om te gaan demonstreren op het Malieveld, terwijl er sprake was van een demonstratieverbod. Ook schreef hij online dat het de plicht was om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Ook werd dat gezien als een oproep om maatregelen te overtreden. Wordt in het cassatieverzoek gekeken of alle processen goed zijn verlopen in het hoge beroep tegen Willem Engel. Ook wordt er gekeken of de veroordeling goed is gemotiveerd, vooral rondom de vrijheid van meningsuiting. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders om het leven gekomen door een val in vergelijking met het jaar daarvoor. In totaal overleden bijna 8000 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Dat zijn er ruim 500 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt stijgt al jaren. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn door de vergrijzing. Maar het aantal valdoden stijgt harder dan het aantal ouderen. Gemiddeld komen er ruim 20 ouderen per dag om het leven na een val. Daarmee is een val in Nederland de meest voorkomende oorzaak van niet-natuurlijk overlijden. Het aantal Nederlanders dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in Amsterdam. 16% van de Nederlanders vindt het rechtvaardiger dat een man zijn vrouw slaat. Dat was 4 jaar geleden nog 13% en 15 jaar geleden nog 12%. Jongeren vinden geweld minder vaak een probleem, net als mensen die financieel het iets minder breed hebben. Ook zijn meer mensen die het een probleem vinden dat als de vrouw een meer verdient dan de man. Als oorzaak noemen de onderzoekers de opkomst van de manosfeer, waarin mannelijkheid centraal staat. Dat was ook te zien bij de onlangs verschenen rapporten over homoacceptatie. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, tot 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon in de middag.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste drie punten van de competitie.

0: Dus met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 29 september. Het wordt vandaag een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt er zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan vanmiddag zo'n 25 tot 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen beginnen we de dag nog met een zonnige periode. In de loop van de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. En later in de middag en in de avond en nacht naar donderdag vallen er dan een aantal buien. En achter die buien stroomt minder warme lucht binnen. De temperatuur kan morgen nog oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden bij een matige wind uit het zuiden. In de nacht van donderdag koelt het dan af naar een graad of 16. En donderdag begint de dag met buien, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur duidelijk lager, zo'n 19 tot 20 graden. Vanaf vrijdag volgen weer een aantal aangename nazomerdagen. Met een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden met lokaal kans op mist. En overdag zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. Hondeneigenaren in Schiedam houden elkaar goed op de hoogte in appgroep en op Facebook, want de angst zit er goed in.
2: Ja, daar wordt hier, het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapp, ook hier de Plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het is gewoon het leeft enorm, enorm. Gesprek van de dag.
1: De politie gaat in gesprek met hondeneigenaren en getuigen om te kijken wat er nou precies is gebeurd. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die nu normaal hun hond uitlaten in de Plantage in Schiedam, dat dat nu maar even beter ergens anders gedaan kan worden. De Hoge Raad komt vandaag met het oordeel rondom de straf van Rotterdammer Willem Engel over opruiming in de coronaperiode. Eerder werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Engel werd veroordeeld vanwege online uitlatingen over de coronamaatregelen en vaccinaties. Hij deed onder meer een oproep om te gaan demonstreren op het Malieveld, terwijl er sprake was van een demonstratieverbod. Ook schreef hij online dat het de plicht was om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Ook werd dat gezien als een oproep om maatregelen te overtreden. Wordt in het cassatieverzoek gekeken of alle processen goed zijn verlopen in het hoge beroep tegen Willem Engel. Ook wordt er gekeken of de veroordeling goed is gemotiveerd, vooral rondom de vrijheid van meningsuiting. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders om het leven gekomen door een val in vergelijking met het jaar daarvoor. In totaal overleden bijna 8000 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Dat zijn er ruim 500 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt stijgt al jaren. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn door de vergrijzing. Maar het aantal valdoden stijgt harder dan het aantal ouderen. Gemiddeld komen er ruim 20 ouderen per dag om het leven na een val. Daarmee is een val in Nederland de meest voorkomende oorzaak van niet-natuurlijk overlijden. Het aantal Nederlanders dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in Amsterdam. 16% van de Nederlanders vindt het rechtvaardiger dat een man zijn vrouw slaat. Dat was 4 jaar geleden nog 13% en 15 jaar geleden nog 12%. Jongeren vinden geweld minder vaak een probleem, net als mensen die financieel het iets minder breed hebben. Ook zijn meer mensen die het een probleem vinden dat als de vrouw een meer verdient dan de man. Als oorzaak noemen de onderzoekers de opkomst van de manosfeer, waarin mannelijkheid centraal staat. Dat was ook te zien bij de onlangs verschenen rapporten over homoacceptatie. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, tot 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het wat regenen. Het wordt 24 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat nog 12 kilometer file tussen afrit Everdingen en Waardenburg. 5 minuten vertraging. A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hogestand en afrit Westerbroek. 4 kilometer file. De weg is weer vrij. Ook de A12 is weer vrij. Bij knooppunt Grijshoord van Duitsland naar Utrecht staat 5 kilometer file vanaf Velperbroek. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de laatste dinsdag 1 september. Wat gaat de tijd toch vlug. Als je even verder rekent, dan is het straks zo weer kerst. In de studio vandaag zijn aanwezig Arjan en Marcel aan de telefoon en achter de knoppen. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog ruimte voor twee nummers aan het eind van het uur. Weet u nog een mooi lied? Belt u even 010-451-7777 en dan kan die nog net gedraaid worden. Ik denk dat we maar snel gaan beginnen met ons instrumentale nummer. En dat is het lied Meester, men zoekt u wijd en zijd. Deze keer wordt het gespeeld door een brassband.

dan kom ik alweer bij het eerste verzoekje van vandaag. En die komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor mevrouw Dita Kramer. Ze wil graag laten horen het lied Zachtkens en Teder roept Jezus de Zijnen. Deze keer wordt er gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Gebed van een Vader. Deze keer wordt het gezongen door Lucas Kramer.

En dan kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Dit is een verzoek van 2 weken geleden. Hier komt hij dan. Kom thuis voor het avondmaal. Deze keer wordt het gezongen door broer en zus Janne en Gerrit Schinkel.

in mij een waarheid wakker, die mij nog meer aangrijpt dan die herinneringen uit mijn kinderjaren. Want ik ben er zeker van, dat het niet lang meer duren zal, dat de avondmaalroep vanuit de poorten der eerlijkheid klinken zullen.

kom ik bij het volgende verzoek. Die komt van mevrouw Wendy Combe. Ze bestemt het voor haar moeder Ria Combe. Ze wil graag laten horen: ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt het gezongen door Remco Hackert en het Gospel Choir. En Ria krijgt natuurlijk de hartelijke felicitaties voor de verjaardag aanstaande vrijdag.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor mevrouw Ria Combe. Hartelijke felicitaties van Ida. En ze wil graag laten horen het lied De Rivier. Deze keer wordt dat gezongen door Annemieke Koelewijn en Ralf van Manen.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Jezus is de Goede Herder. Deze keer wordt dat gezongen door Ridderkerkse kinder- en tienerkoren.

aan mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Prijs mijn ziel, de hemelkoning. Deze keer wordt er gezongen met samenzang met het Holland Boys Choir.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Leid vriendelijk licht mij als een trouwe... En verder staat het er niet bij.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Crassé. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Deze keer wordt het gezongen door verschillende kinderkoren.

En dan kom ik weer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze bestemt het voor mevrouw Ria Combé. Ze wil graag laten horen het lied Blijf bij mij, Heer. Deze keer wordt er gezongen door een koor.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Deze keer is dat alleen samenzang.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Neem mij zoals ik ben. Deze keer wordt het gezongen door het Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo.

Zo, beste luisteraars, we zijn wel weer aan het einde van dit religieuze uur gekomen. Ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. Wij in ieder geval wel. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel aan de telefoon en achter de knoppen. En Jacob deed de presentatie. Wilt u de liedjes nog eens een keertje horen? Dan kan dat aanstaande zondag bij de herhaling. Die is dan van 8 tot 9. En dan kunt u het nog eens een keer even heel precies luisteren. Dan wens ik jullie allemaal een hele goede week toe. Zondag met wel mooi weer, want het is al de laatste dag bijna van september. En dan wordt het, zoals het lijkt, allemaal wat minder. Dus wie weet, geniet er vandaag van. Heel veel plezier nog, heel veel sterkte en gezondheid. En dan roep ik maar tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. Hondeneigenaren in Schiedam houden elkaar goed op de hoogte in appgroep en op Facebook, want de angst zit er goed in.
2: Ja, daar wordt hier, het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapp, ook hier de Plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het is gewoon het leeft enorm, enorm. Gesprek van de dag.
1: De politie gaat in gesprek met hondeneigenaren en getuigen om te kijken wat er nou precies is gebeurd. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die nu normaal een hond uitlaten in de Plantage in Schiedam, dat nu maar even beter ergens anders gedaan kan worden. De Hoge Raad komt vandaag met het oordeel rondom de straf van Rotterdammer Willem Engel over opruiing in de coronaperiode. Eerder werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Engel werd veroordeeld vanwege online uitlatingen over de coronamaatregelen en vaccinaties. Hij deed onder meer een oproep om te gaan demonstreren op het Malieveld, terwijl er sprake was van een demonstratieverbod. Ook schreef hij online dat het de plicht was om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Ook werd dat gezien als een oproep om maatregelen te overtreden. Er wordt in het cassatieverzoek gekeken of alle processen goed zijn verlopen in het hoge beroep tegen Willem Engel. Ook wordt er gekeken of de veroordeling goed is gemotiveerd, vooral rondom de vrijheid van meningsuiting. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders om het leven gekomen door een val in vergelijking met de jaren voor. In totaal overleden bijna 8000 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Dat zijn er ruim 500 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt stijgt al jaren. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn door de vergrijzing. Maar het aantal valdoden stijgt harder dan het aantal ouderen. Gemiddeld komen er ruim 20 ouderen per dag om het leven na een val. Daarmee is een val in Nederland de meest voorkomende oorzaak van niet-natuurlijk overlijden. Het aantal Nederlanders dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in Amsterdam. 16% van de Nederlanders vindt het rechtvaardig dat een man zijn vrouw slaat. Dat was 4 jaar geleden nog 13% en 15 jaar geleden nog 12%. Jongeren vinden geweld minder vaak een probleem, net als mensen die financieel het iets minder breed hebben. Ook zijn meer mensen die het een probleem vinden dat als de vrouw meer verdient dan de man. Als oorzaak noemen de onderzoekers de opkomst van de manosfeer, waarin mannelijkheid centraal staat. Dat was ook te zien bij de onlangs verschenen rapporten over homoacceptatie. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, tot 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het wat regenen. Het wordt 24 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 29 september. Het wordt vandaag een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt er zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan vanmiddag zo'n 25 tot 26 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen beginnen we de dag nog met een zonnige periode. In de loop van de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. En later in de middag en in de avond en nacht naar donderdag vallen er dan een aantal buien. En achter die buien stroomt minder warme lucht binnen. De temperatuur kan morgen nog oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden bij een matige wind uit het zuiden. In de nacht van donderdag koelt het dan af naar een graad of 16. En donderdag begint de dag met buien, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur duidelijk lager, zo'n 19 tot 20.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij in het WK, op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 29 september.

bij een matige wind uit het zuiden. In de nacht van donderdag koelt het dan af naar een graad of 16. En donderdag begint de dag met buien, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur duidelijk lager, zo'n 19 tot 20 graden. Vanaf vrijdag volgen weer een aantal aangename nazomerdagen. Met een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden met lokaal kans op mist. En overdag zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bos speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: We'll make it to the morning light.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg krop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 29 september. Het wordt vandaag een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt er zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan vanmiddag zo'n 25 tot 26 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen beginnen we de dag nog met een zonnige periode. In de loop van de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. En later in de middag en in de avond en nacht naar donderdag vallen dan een aantal buien. En achter die buien stroomt minder warme lucht binnen. De temperatuur kan morgen nog oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden bij een matige wind uit het zuiden. In de nacht van donderdag koelt het dan af naar een graad of 16. En donderdag begint de dag met buien, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur duidelijk lager, zo'n 19 tot 20 graden. Vanaf vrijdag volgen weer een aantal aangename nazomerdagen. Met een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden met lokaal kans op mist. En overdag zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij in het WK, op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 29 september. Het wordt vandaag een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt er zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan vanmiddag zo'n 25 tot 26 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen beginnen de dag nog met een zonnige periode. In de loop van de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. En later in de middag en in de avond en nacht naar donderdag vallen dan een aantal buien. En achter die buien stroomt minder warme lucht binnen. De temperatuur kan morgen nog oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden bij een matige wind uit het zuiden. In de nacht van donderdag koelt het dan af naar een graad of 16. En donderdag begint de dag met buien, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur duidelijk lager, zo'n 19 tot 20 graden. Vanaf vrijdag volgen weer een aantal aangename nazomerdagen. Met een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden met lokaal kans op mist. En overdag zonnige periode.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij in het WK, op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: leren.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 29 september. Het wordt vandaag een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt er zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan vanmiddag zo'n 25 tot 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen beginnen we de dag nog met een zonnige periode. In de loop van de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. En later in de middag en in de avond en nacht naar donderdag vallen dan een aantal buien. En achter die buien stroomt minder warme lucht binnen. De temperatuur kan morgen nog oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden bij een matige wind uit het zuiden. In de nacht van donderdag koelt het dan af naar een graad of 16. En donderdag begint de dag met buien, maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur duidelijk lager, zo'n 19 tot 20 graden. Vanaf vrijdag volgen weer een aantal aangename nazomerdagen. Met een zwakke wind, aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden met lokaal kans op mist. En overdag zonnige periode en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoordspeler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij in het WK, op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. In totaal alweer 230 kilometer. Zo heb je een half uur vertraging op de A15 als je vanuit Gorinchem naar Rotterdam rijdt bij knooppunt Ridderkerk na een ongeluk 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een half uur tijdsverlies. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel een te hoge vrachtwagen. 1 tunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt toch een uur vertraging. 4 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. Op de A58 Breda-Tilburg een kwartier vertraging bij Bavel. En op de N247 Hoorn-Amsterdam 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: morgen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag waren vooral vanmiddag flinke zonnige perioden. De temperatuur liep ook naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige perioden en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden en in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Drukte in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en bij Utrecht is het ook druk op de weg. Een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Dik 20 minuten vertraging door 10 kilometer file vanaf Sliedrecht-Oost. Je kan er beter langs gaan via de parallelrijbaan. Zonder te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De nasleep daarvan nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 8 kilometer file. En een klein uurtje vertraging, maar die vertraging die is aan het afnemen, want de rijbaan is weer vrij. A17, Roosendaal-Dordrecht, 40 minuten vertraging tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer file. Er ligt dus op de A2, de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 10 minuutjes vertraging. En op de N48 om een Hogeveen, een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. Verkeer richting Hogeveen kan omrijden via Hardenberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De gezelligste van de regio.
6: Gezelligste.
5: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland. Die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij in het WK, op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging toch echt wel bij Rotterdam en bij Eindhoven. Want op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt Batadorp 14 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Er is daar een aanhanger van een auto losgeschoten. Die is onder de vangrail terechtgekomen. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. Daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp 8 kilometer. Vanaf knooppunt De Hoogte ruim een half uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden daar via de A13. Ook een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg, dus op de A10 Oost, een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt de Ridderkerk na een ongeluk. Nog wel 22 kilometer file. Vanaf Gorkum rijdt het langzaam dus. Met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A28 dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar vanaf Soesterberg 11 kilometer file en ook een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting het zuid- en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 668 kilometer file op de teller. Drukte bij Rotterdam en bij Utrecht, ook door ongelukken. De A4 ging het bijvoorbeeld mis vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. 9 kilometer file daar en een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Het verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg nog 8 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Bergsenhoek. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Emnes. 3 kwartier vertraging daardoor 11 kilometer file. Linker rijstrook is dicht. En een losgeschoten aanhanger zorgt voor file op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer en 40 minuten. De tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle. Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio
2: Dave Datema. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een proces verbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij in het WK, op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. En ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Want de nasleep van een ongeluk. Nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht na een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En ook nog een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag varen vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wordt al wat minder druk op de Nederlandse wegen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland en bij Utrecht. Bijna 300 kilometer is er nog over van de avondspits. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en vertraging 20 minuten. Een uur oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Want bij Amersfoort zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. 12 kilometer file staat er. Het rijdt langzaam vanaf afrit Den Dolder. En een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom Rotterdam. Baan bij Oud-Beijerland zijn daar alle rijstroken weer vrij. Nog wel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolken. In de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt nog langzaam over de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 5 kilometer en een half uur tijdsverlies. En op de A15 vanuit Rotterdam door naar Nijmegen. Bij Arkel 3 kilometer file. Daar is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.

Ja, vandaag gaat het over de Belgische Bart Ferre Grignard. Hij heeft heel veel liedjes geschreven. En ik heb hier zo'n beetje 5 cd's om me heen liggen. En ik ben eigenlijk bijna klaar met de eerste 2. Ik heb van het beginalbum in ieder geval nog over Sexy Mary Brown. Oh, hij schiet terug. Wat is dat?

Ja, en dat was het laatste nummer van het eerste album van Ferre Grignard. Wat gewoon Ferre Grignard heet. En van zijn tweede album, dat is Captain Disaster. Daar gaan we ook het laatste nummer van draaien. The Lost Affair.

Ja, en dat was even kijken. Ook het tweede, het laatste nummer van. Ja, van The Lost Affair. Die hebben we dus net gehad. En ik ga verder met een nieuwe cd. En die cd die heet gewoon ook weer Verre Kringjaar. Het is een leuk hoesje met een witte achtergrond. En ja, brillenglazen, maar dan zonder verbinding. Maar daarachter zijn ogen. En het eerste nummer van dat album is getiteld Fog Trouble.

Ja, ik vind het een prachtige song. Fog Trouble heet dit nummer. En echt heel bevlogen gezongen door Ferre Grignard. Die eigenlijk op het toppunt van zijn kunnen was met zijn derde album. En ja, ook van het vierde album laat ik u alvast een voorproefje horen. Dat wil zeggen, ik laat u dat album ook horen. Want ik ga daar van draaien. I Warned You. Zo heet de CD ook.

I Warned You, prachtig nummer, bevlogen gezongen. En ik zit even met een probleempje, want ik krijg op mijn schermpje te zien dat het een ander nummer is. Digging My Potatoes zou het moeten zijn, die ik nu moet gaan draaien. Maar ja, ik moet u zeggen, ik ben er niet helemaal uit wat het moet zijn. I've gotta cheat you, baby, staat hier. Maar hier staat, in mijn boekje, staat Digging My Potato. Nou, we gaan het wel horen.

Ja, en ik moet u het antwoord schuldig blijven. Wat nou het nummer is wat hij hier heeft gespeeld. Maar ik hou het op Digging My Potatoes. Hoewel, ik heb dat helemaal niet gehoord. Van CD, de vierde CD. En dat is dan... Ja, de vierde CD. Daar heb ik I Want You van gedraaid. En verder ga ik met The New Sheriff.

Dead or Alive, maar het nummer heet eigenlijk The New Sheriff. En een compositie van Verre Grignaar himself. En de volgende is dat ook. En de titel daarvan is She's Back.

0: Ja, de track gaat door in het nieuwe nummer, het volgende nummer. En dat is... She's Back, hoorde u in ieder geval. En ik ga, als het goed is, nu starten met All Right.
1: I travel down in Washington, travel down in Maine, not going down to Georgia.

0: All Right, geschreven door Ferre Grignard. En een prachtig nummer. En ik ga verder met Cool It Baby.
1: Here's your soul, child.

Colette Babies, zo heet het nummer. Een prachtige blues. Mooi gedaan door Ferre Grignard. En daar hebben we nog tot 8 uur de tijd voor om nog een paar nummers te draaien. Dat is niet veel meer. Ik ga verder met Orphan Blues. 5 minuten.

0: Ja, u hoorde de Orphan Blues. En dit nummer, dat is in 78 opgenomen. En ja, prachtig nummer vind ik zelf. Mooie, mooie blues. En we gaan verder met Lazy John, als het goed is.
1: Lazy John, Lazy John, tell me where you've been. I just came back from Lazy Town, going back again. One, two, three, oh, folks. Lazy.

0: mama weer.
1: Ja, of die terugkomt, dat valt te bezien. Want hij is overleden en moeten we het maar afwachten. In ieder geval, ik heb nog één nummer. En dat is eigenlijk een klassieker geschreven door meneer Ledbetter. En als het goed is, een beetje een romantisch liedje. Gewijd aan Irene. Maar voordat we dat inzetten, maak ik u attent dat op na achter Peter Snell zijn Blues en Americana programma presenteert. Dus wees daarbij. En wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag.
2: Irene, hè? Hey.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt. En in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, Mr. Burnside en Skinny Woman opent Blues en Americana vanavond. Welkom beste mensen hier op Radio Kapelle. Mijn naam is Peter Snel en ik draai de komende twee uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Dankjewel Albert voor muzieksouvenirs. En ja, we gaan verder. En we gaan verder met een stukje Ry Cooder.

Ja, Ry Cooder van de CD, die gaat, Chavez Ravine, die gaat over het verval van de canyons in Californië. Vooral bij LA, waar het Dodger Stadium werd aangelegd. El UFO Cayo. En ze hebben Don Tosti, de beroemde bassist en muzikus, bereid gevonden om de tekst te spreken. En dat was natuurlijk Julia Comanere, die de tekst zong. Oké. Steviger muziek nu. Reverend Peyton's Big Damn Band.

0: see us again sometime.
1: Ja, dat was Ellen Jewel daar live. En waar was het? In de Maverick. Live from the bar.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

Ja, dat was een treurig lied van Zoe Muth. Zonder de Lost High Rollers. Hoewel de cd heet Zoe Muth and the Lost High Rollers. En zij treedt niet meer op, want zij is gewoon geretired. You only believe me when I'm lying. Tijd voor de band. Ja, hebben we tijd niet gedraaid. Maar nu, it makes no difference.

0: Prachtig nummer.
1: Thank you.
0: Mooi gezongen door Rick Danko. En gitaarsolo van Robbie Robertson. En sopraan saxofoon solo van Garth Hudson. It Makes No Difference. Opname. It Makes No Difference. Opname van The Last Waltz 1976. Oké. Okay.

Ja, de Subdudes daar uit New Orleans. En dat was een mooi nummer, vond ik. Flower Petals is het. En we gaan nog een paar nummers draaien tot het nieuws. En in elk geval Macy Special van Big Maceo. En dan een stukje Ry Cooder nog. Hey, tot na het nieuws van 9 uur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolken. In de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes. Een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dave Elvin en de Guilty Women openen het uur 2 van Blues in Americana, California Burning. En wat een geweldige band was dat. Ik zag ze in Fish Lips in Bakersfield. En Christy McWilson lead en harmony vocals. En Cindy Cash Dollar op de steel natuurlijk. En Lizzie Pankratz op de drums. Ja, wat een band.

Ja, yeah, It's Mighty Lonesome en niemand minder dan Jim Lauderdale was dat, ja. En hier is Chris Gaffney en The Cold Hard Facts.

0: Ja, en een illustre titel. Don't Let Love Tear Apart What Lust Has Brought Together. Chris Gaffney en The Cold Hard Facts. En wat een goed country nummer is dat.
1: Play guitar. Eric Clapton.

Ja, Patty Larkin was dat en Greg Brown op de achtergrond, zeker. En hier, Greg Brown's song. Hebben we er nog één? We hebben er nog één. Blues van Big Bill Bruinsie.

Get Back en Big Pearl Bruinsea. Blues en Amerikanen hier op Radio Capelle. Dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. En vanavond met Ry Cooder, Julia en Carla Comanere. Chinito, chinito.

Chinito, Chinito en de moeder en dochter Comanera en Raikouder. Hey, dit begon niet goed, want hier hebben we Shovels and Rope, After the Storm.

0: Nou, is dat mooi of niet? Shovels and Rope, After the Storm.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues and Americana met Jerry Jeff Walker en Driftin' Way of Life.
2: One, two, sing about the driftin' way of...
0: Wacht even. Hij begon met one, two. En dan?
2: One, two, one.

Jerry Jeff Walker van dat album Gypsy Songman, Drifting Way of Life. Hey, nog een paar nummers en Greg Brown eerst, Evening Call.

Ja, goed nummer, hè? Clarence Gatemouth Brown en For Now So Long. En dat is het voor mij ook, want ik ben er volgende week weer met meer Blues en Americana. En we gaan er nu uit met een klassieker van Eddie Cantor, maar wel uitgevoerd door Aurora Neeland en The Royal Roses. Here's Margie. Ja, hey, tot volgende week. Dank voor het luisteren. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt. En in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag varen vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting het tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt. En in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap. Opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: kent hem natuurlijk van Can I Get There by Candlelight. David McWilliams. Je hoorde hem hier met Tomorrow's Like Today.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 29 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond lerend verhalen vertellen bij de Storytelling Academy. Groenteambassadeur Julia Jochems. En de eerste Australische uitvaart met Nederlandse paddenstoelenkist. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Eddie Rabbit was dat, en So Deep In Your Love. En daarvoor Stevie Nicks en Sarah. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een verhaal op het juiste moment en goed verteld kan een wereld van verschil maken. Jasper van Schie van de Storytelling Academy vertelt meer bij Herman de Bruin.
1: Jasper, welkom.
2: Dankjewel.
1: Leuk fijn dat je er bent.
2: Dat je hier mag zijn.
1: Ja, fijn dat je er bent, want je gaat praten over de Storytelling Academy.
2: Ja.
1: Dat heeft met verhalen te maken, maar wat is het precies?
2: Nou ja, storytelling is de manier hoe we verhalen delen met elkaar. Het is eigenlijk de oudste vorm van hoe we verhalen delen met elkaar. En in sommige culturen vindt dat echt nog dagelijks plaats. Mm-hmm. In de westerse cultuur vaak toch wat minder. En we zien dat op het moment dat dat wel weer gebeurt, dat daar echt nieuwe verbindingen ontstaan. En het is dus in plaats van het alleen maar delen van informatie, is het ook goed nadenken over hoe deel ik het, wat zeg ik. En dus ook bijvoorbeeld vertellen wat die informatie met je doet. Nou, okay. Daar ligt vaak de verbinding met de toehoorders.
1: Ja, als ik aan verhalen denk, dan denk ik aan een kampvuur waar mensen allemaal bij elkaar zitten en dan worden er ook verhalen verteld.
2: Ja, ja. Nou, dat is de eigenlijk de meest primitieve vorm waarin het heel sterk tot zijn recht komt. Maar je kan ook het bijvoorbeeld in reclame of in uitingen of op een website of in jingles van de radio. Overal kan je er eigenlijk over nadenken. Wat willen we zeggen, maar ook hoe zeggen we dat?
1: En hoe komt die boodschap over?
2: Dat
1: is natuurlijk ook heel belangrijk. Daarom is het een academy, een opleidingsinstituut, mag ik het zo noemen?
2: Ja, klopt. Je kan daar verschillende opleidingen volgen. We geven ook in-company trainingen, zoals dat heet. Mm-hmm. En dan gaan we dus naar een bedrijf toe om daar de medewerkers van een bepaalde afdeling of van een bepaalde functie een workshop of een meerdaagse opleiding te geven. Maar er is ook open aanbod, dus daar kan een ieder zich op inschrijven. En dan hebben we onder andere de leergang, dat is de grootste. Dus 3 keer 3 dagen.
1: Okay.
2: En dan word je echt ondergedompeld in verhalen. Hoe zitten films in elkaar? Hoe zitten verhalen in elkaar? Maar ook wat wil je zeggen? En wat is nou echt de boodschap? Dus niet alleen welke informatie wil je overbrengen, maar op het moment als je erover nadenkt van wat betekent dit nou eigenlijk voor mijzelf, en je beseft wat die betekenis is, en in die gedachte vertel je je boodschap, dan komt die anders over dan dat je hem eigenlijk gewoon heel blauw gewoon maar overbrengt.
1: Sec vertelt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Het heeft alles te maken met het feit hoe komt die boodschap over bij de ander, bij de luisteraar. Want dat is natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja, nou ja, dat is altijd een gok. Tenminste, in die zin een gok. Je weet nooit wat de ander ermee doet. Maar je kan daar wel in sturen in hoe wil ik het overbrengen en wat is de boodschap die ik wil delen.
1: Ja, precies.
2: En je kan je afstemmen op het publiek. Dat is ook een van de belangrijke lessen die we meegeven. Ken je publiek? Mm-hmm. Want als je een boodschap gaat vertellen aan directeuren van banken, dan kan dat heel anders zijn als dat je een boodschap gaat vertellen aan medewerkers van een magazijn van een meubelboulevard. Maar dat betekent niet dat je er bij de een minder serieus mee om kan gaan. Dus het is net zo goed om de mensen te bereiken. En hoe je het zegt, maakt vaak ook hoe de boodschap overkomt en of die dus overkomt.
1: Ja. Is dit een onderwerp, een instituut wat fysiek is? Academy, ik zie dan een gebouw voor me en zo.
2: Nee, we hebben niet een eigen fysiek gebouw. We maken gebruik van externe locaties. En daar huren we een ruimte of diverse ruimtes. En daar geven we de trainingen vaak midden in het bos. Mm-hmm. Of op een andere inspirerende locatie. Juist om het licht te houden qua organisatie. En want als je natuurlijk een kantoorpand hebt, ja, dan heb je die lasten ook altijd.
1: Ja.
2: En omdat we die niet hebben, kunnen we onze prijzen ook aan de lagere kant houden. Het is altijd een investering natuurlijk die je doet in jezelf.
1: Ja, ja.
2: En er staan professionele, doorgewinterde docenten. Dus we zijn, ja, goedkoop zou niet de goede woordkeuze zijn. Maar we zijn goed te betalen. En ik moet zeggen dat de mensen die ik gesproken heb, die de opleiding volgen, ja, daar echt enorm veel uithalen qua inhoud, maar ook qua persoonlijke reis eigenlijk die ze af gaan leggen. Doordat je, nou ja, we beginnen vaak met wie ben je, waar wil je naartoe? En wat houd je tegen? Mm-hmm. Nou, dat zijn 3 korte vragen. vrij eenvoudige vragen. De antwoorden zijn vaak iets langer en complexer. En meestal ook niet het eerste antwoord is het uiteindelijke antwoord.
1: Nee, maar je geeft mensen wel de gelegenheid om te vertellen hoe zij erin staan.
2: Zeker, ja. Er is alle ruimte voor om elkaar te leren kennen en om een veilige setting te creëren. Dat wat je daar deelt ook daar blijft. Tenzij je zelf natuurlijk voor kiest om dat aan de buitenwereld kenbaar te maken. Maar het gaat er vooral om dat je jezelf beter leert kennen. En als je jezelf beter kent, dan kan je ook beter vertellen wat je wil delen.
1: Dat is natuurlijk zeker zo, ja, inderdaad. Als mensen zeggen, ik wil die missie ook wel eens horen van de mensen die bij storytelling betrokken zijn. Hoe kan dat het beste?
2: Ik denk het makkelijkste beginnen bij de website storytellingacademy.nl. Dus met www ervoor. Daar is alles te vinden over de opleidingen. Maar we hebben ook podcasts. Er worden nieuwsbrieven verstuurd. Dus
1: Maar mensen
2: denk,
1: kunnen in eerste
2: basis
1: instantie...
2: op de website is het makkelijkste.
1: Dat is makkelijkst om daar het te vinden.
2: Ja.
1: Jasper van Schie, hij vertelde over storytelling met een hele enthousiast verhaal. Kijk even op genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. En als je wat wil daarmee, dan kan dat ook altijd over heel Nederland zelfs.
2: Dus zeker.
1: Heel mooi. Fijn om dat allemaal te horen van je en heel veel succes daarmee.
2: Dankjewel.
0: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

Het onmiskenbare geluid van Al Jarreau. Je hoorde hem met Superfine Love. En daarvoor de Franse bijdrage, dit keer van een Nederlands artiest, Spinvis. En Je dois me perdre. Zometeen groenteambassadeur Julia Jochems. Dat na Anne Murray. And just fall in love again. Dream.

0: uit 1979, The Just Fall in Love Again van Anne Murray. Ons volgende onderwerp. Julia Jochems is groenteambassadeur en wil bijdragen aan een gezondere voedseltoekomst, waarin kinderen groenteeters voor het leven worden. Ze is bij Terra Cox.
1: Wat fijn dat je bent, Julia.
2: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Welkom. Nou ben je fotograaf en groenteambassadeur. Dat laatste vooral, dat is je hoofdbaan eigenlijk. Maar ik begin met het eerste, want je hebt net een website gelanceerd. Toch?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Mijn eigen website is eindelijk online.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat je als fotograaf... Nou, eerst maar eens, hoe ben je daartoe gekomen om als fotograaf aan de slag te gaan?
2: Ja, volgens mij liep ik daar al als klein kindje met een cameraatje rond.
1: Echt?
2: Volgens mij vroeger het kleine compacte cameraatje van mijn ouders. En ik heb hem nog steeds. Mijn allereerste camera die ik volgens mij toen ik nou misschien 12 was voor mijn verjaardag heb gekregen. Dus nou ja, geen idee eigenlijk waar die interesse in de eerste instantie vandaan kwam. Maar ik weet wel dat ik het eigenlijk al heel lang een beetje mee vroeger aan het spelen was. En toen op een gegeven moment ging ik met mijn familie een hele mooie reis maken naar Amerika. En toen heb ik dat jaar voor mijn verjaardag een spiegelreflexcamera gekregen van mijn ouders voor mijn verjaardag. En sindsdien ben ik er eigenlijk lekker mee aan de slag gegaan en heel veel over gaan leren. Toen eerst op reis heel veel mooie foto's gemaakt. En was ook toevallig een vriend van mijn vader, is fotograaf.
1: Dus misschien is het allemaal niet zo toevallig.
2: Nee, misschien ook niet. Ja, gewoon eigenlijk zo mee, denk ik, in contact geraakt. En ik vond het heel erg leuk, ook om lekker bezig te zijn, mooie plaatjes te maken. En ja, zo vanuit interesse veel meer over gaan leren eigenlijk.
1: Dus zowel de techniek als het resultaat, daar ben je mee bezig?
2: Ja, uiteindelijk gaat er toch best nog wel techniek achter zo'n camera en hoe het allemaal werkt. En daar had ik denk ik geluk mee dat mijn vader dan een vriend had die fotograaf is. Dus hij heeft... Nou, daar heb ik heel veel technische dingen van geleerd. En vervolgens ook boeken over gaan lezen. YouTube-filmpjes gekeken. Omdat ik gewoon heel erg benieuwd was hoe ik beter zou kunnen worden. En de camera beter kon begrijpen. En dat was denk ik 2016. Dus
1: zo,
2: 10 jaar geleden.
1: Niet over één nacht ijs gegaan, merk ik wel. Wat is nou jouw droomfoto? Wat moet een foto hebben voor jou?
2: Ik word vooral altijd heel erg blij als mijn foto blije mensen erop heeft. Ik hou ook van hele kleurrijke foto's. Van mooi daglicht erbij, lekker in het zonnetje. Maar ik heb afgelopen tijd heel veel festivalfotografie gedaan. En daar word ik toch het meest blij van als ik dan lachende, dansende mensen op de foto heb.
1: En wie geeft dan bijvoorbeeld die opdracht? Is dat één iemand die daar bezig is of die daar speelt? Hoe werkt dat?
2: Ja, ik heb nu eigenlijk ook zelf af en toe gewoon brutaal leuke festivals benaderd.
1: Heel goed.
2: Maar het is eigenlijk in de eerste instantie begonnen omdat vrienden van mij zelf een festival gingen organiseren. Het Stranded in Vlaardingen heet dat. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Die hadden zoiets van, nou ja, maak toch wel eens foto's als hobby. Zou je het leuk vinden om een keer foto's te maken op ons festival? En toen ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik dat ook wel heel erg leuk vind.
1: En is dat nou je voornaamste opdrachtgever? Of zeg je, ik ga ook foto's maken of reportages maken van een bruiloft, een kraamfeest, noem maar op. Want dat zijn ook altijd blije mensen.
2: Ja, zeker. Ik heb toevallig afgelopen maand mijn eerste bruiloft gehad.
1: Zo.
2: Trouwfeest eigenlijk. Maar dat was de beste vriend van mijn broertje die ging trouwen. Dus het was heel erg leuk om dat ook een keer mee te mogen maken. En daar... Ja, dat zou ik denk ik nog wel vaker willen doen. Dat vond ik ook heel erg leuk. Binnenkort heb ik mijn eerste newborn shoot. En ook van een heel leuk gezin waar ik foto's van mag gaan maken.
1: Newborn shoots, ja. Ik begrijp dat het gaat om een pasgeboren babytje.
2: Ja, klopt.
1: Maar dat lijkt me nogal wat om daar de regie in te pakken. Want die baby laat zich natuurlijk niet regisseren.
2: Nee, klopt. Ik heb het zelf ook nog niet gedaan. Dus het moet nog komen. En dat is ook de allereerste keer dat ik dat ga doen. Maar gelukkig vonden ze een hele goede vriendin. En ik denk dat het altijd fijn is om zulke soort dingen die je voor het eerst doet dan bij bekenden te doen. Dan is er hopelijk ook ruimte voor ideeën vanuit hun en om te leren,
1: precies.
2: Zeg maar.
1: Wat heb jij zelf nou van tevoren in je hoofd wat je dan zou willen doen? Wil je een dag doornemen van zo'n baby of wil je gewoon het samen zijn? Wat heb je in je hoofd?
2: Ja, met een hele kleine jonge baby het heel fijn is om een eigen vertrouwde omgeving te doen. Dus deze gaan we ook bij hen thuis gewoon lekker doen. Ja, en dan doe ik eigenlijk ook gewoon inspiratie opzoeken. Een soort moodboard maken met allemaal mooie foto's die ik al van anderen voorbij heb zien komen misschien. En dat je dat als inspiratie kan gebruiken. Maar vooral vind ik het ook heel erg belangrijk dat degene zelf natuurlijk op gemak is. En ideeën van hun zijn natuurlijk ook hartstikke welkom.
1: We gaan heel even naar je hoofdbaan eigenlijk. Want ik ben er toch wel nieuwsgierig naar. Wat doe je als groenteambassadeur? Even in een notendop.
2: Ja, ik werk voor Tommy Tomaten als groenteambassadeur inderdaad. Dat klinkt misschien een beetje als een gekke naam. Maar het houdt voornamelijk in dat ik sales doe. En dat doe ik dan voor Tommy Tomaten voor regio Zuid-Holland. En het heet groenteambassadeur omdat onze missie is om samen alle kinderen groenten te leren eten.
1: Zo, dat is een flinke opdracht.
2: Ja. Ja, klopt.
1: Nou, we het over groente hebben, denk je er ook wel eens naar om bedrijfsmatige foto's te maken? Bijvoorbeeld voor zaken die je groente verkopen, de veilingen die je promotie willen maken. Of zit dat niet in je arsenaal?
2: Ja, ook. Ja, ik vind eigenlijk alles qua fotografie momenteel heel leuk. Dus ik ben ook lekker van alles aan het uitproberen. Ik doe ook best wel veel wat voor horeca dingetjes. Dus ik heb een vriendin die een eigen restaurant heeft. Daar heb ik leuke foto's voor gemaakt. Maar ook doe ik het af en toe wel eens over eten bij een leuk restaurant in Rotterdam. Of bij de Baron in Vlaardingen mooie foto's mogen maken.
1: Wat heb jij een leuk leven.
2: Ja,
1: zeker. Ik denk dat we even jouw website moeten noemen.
2: Ja, dat zou leuk zijn. Ja, dat is
1: nieuw, hè?
2: Ja, inderdaad. Nou, daar staan ook heel veel op met alle kanten waar ik mee naartoe ga met de foto's. En die heet bij juliajochems.nl. En dan is het met B, Grieks I.
1: Ja. Nou, fijn dat we weten dat je eigen website hebt en wat het allemaal inhoudt.
2: Ja.
1: En dat het nu live staat. Dankjewel voor je verhaal.
3: De late avond bij Radio Capelle.

blijft een wonderlijke naam voor een band. Michael Learns to Rock. Je hoorde You Took My Heart Away. En daarvoor nieuw van Iris Penning. Er wordt altijd wel ergens gedanst. Zometeen. Eerste Australische uitvaart met een Nederlandse paddenstoelenkist. Dat na Art Garfunkel en Bright Eyes.

0: grote hit voor Art Garfunkel in 1979. Bright Eyes. Het kwam uit de tekenfilm over konijntjes. Watership Down. Ons volgende onderwerp. Wat begon als een afstudeerproject aan de TU Delft wordt nu gebruikt bij een uitvaart aan de andere kant van de wereld. Voor het eerst is iemand in Australië begraven in de Loop Living Cocoon. Een uitvaartkist gemaakt van paddenstoelen. Bob Hendricks van Loop Biotech is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Bob, welkom.
2: Dankjewel.
1: Je bent namens het bedrijf Loop Biotech in de uitzending, maar het gaat over de Nederlandse paddenstoelenkist. Dat heeft verbinding met elkaar, dat heeft uitleg nodig. Vertel, wat is er aan de hand? Die paddenstoelenkist is er al langer, hè?
2: Ja, dat was mijn afstudeerproject een paar jaar geleden.
1: Mm-hmm.
2: En het is een uitvaartkist gegroeid van paddenstoelen in slechts 7 dagen. En die zorgt ervoor dat wij na onze dood niet de aarde vervuilen, maar juist nog een laatste voeding kunnen geven.
1: Ja, want een gewone doodkist is van hout meestal, hè?
2: Ja, van hout is van...
1: Doeken kan ook.
2: Ja. Of doeken of metaal.
1: Ja.
2: In ieder geval geniet materialen die... snel groeiend zijn. Ja. Ik bedoel, een boom duurt wel om te groeien. Of de aarde voeden.
1: Nou weet ik niet precies hoe dat wortelnetwerk van de paddenstoel eruit zit. Maar dan denk ik, hoe maak je daar nou iets aan wat stevig genoeg is?
2: Ja, dat is heel interessant. Je mixt eigenlijk mycelium, dat is het wortelnetwerk van paddenstoelen. Mm-hmm. Samen met een hennepvezel, dat is eigenlijk een reststroom. Die mix je in een mal samen en dan groeit eigenlijk het organisme door de mal heen. En die creëert in 7 dagen eigenlijk allerlei verbindingen die ontzettend sterk zijn en zelfs 200 kilo kunnen dragen.
1: Oké, dus het is prima kist in plaats van die houten kist, maar net zo stevig eigenlijk.
2: Klopt, vanuit een praktisch oogpunt is het precies hetzelfde, alleen ecologisch wordt er veel gewonnen.
1: Ja, dat was ook jouw opzet om dat zo te doen, hè?
2: Dat was het startpunt. Ik wilde een regeneratief product maken. En begonnen echt bij het organisme en denken vanuit de paddenstoel. Nou, dat is natuurlijk een belangrijke rol in de ecologie. Grootste recycler leeft in de grond. Mm-hmm. En toen pas ging ik nadenken van, wat is dan een mooie producttoepassing?
1: Ja.
2: Nou, wat gebruiken mensen in de grond? Een uitvaartkist.
1: Ja. Het was je afstudeerproject aan de Technische Universiteit in Delft. Techniek en deze kist, dat zit wat verder uit elkaar, toch? Of is het toch techniek?
2: Ja, het is natuurlijk een natuurtechniek. Ze zijn afgestudeerd op architectuur.
1: Ja.
2: Daar ik bij materiaalwetenschap onderzoek gaan doen naar levend materiaal. Dat is eigenlijk hoe de natuur bouwt en vormgeeft. En daar eigenlijk dit ontdekt.
1: Mm-hmm.
2: Door samen te werken met de natuur krijgen we eigenlijk veel meer terug.
1: Ja, ik ben er dus al een paar jaar mee bezig. Maar pas geleden is de kers op de taart gekomen, kan ik wel zeggen.
2: Ja, het was een heel bijzonder moment. Het kwam eigenlijk allemaal samen dat we enerzijds met een partner bezig waren, een grote distributeur die ons naar Australië en Nieuw-Zeeland wilde brengen.
1: Mm-hmm.
2: En tegelijkertijd was er een familie die ons had benaderd dat hun moeder was overleden en die wilde graag een cocoon hebben.
1: Yeah.
2: Dus dat kwam allemaal samen dat daar kon plaatsvinden. Dus ik ben er ook heen geweest, bij de ceremonie geweest. Ja, vervolgens komt zoiets dan in het nieuws, in de krant en dan gaat het eigenlijk de hele wereld over.
1: Ja, ben je trots erop?
2: Ja, zeker trots. Het is een heel, het is wel een beetje dubbel. Natuurlijk, uiteindelijk is iemand overleden, dat is ook een heel emotioneel moment.
1: Ja.
2: Maar ze zijn heel dankbaar dat ze een product hebben dat past bij de waarde die hun moeder had.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk een super mooie milestone dat we nu alle mensen in Australië en Nieuw-Zeeland ook kunnen gaan helpen.
1: Ja, want daar gaat het door. Maar je kan dichterbij toch ook nog wel wat kwijt. Want is het al een beetje geaccepteerd? Want ik kan me voorstellen dat mensen ook denken, dat hoort nou eenmaal een houten kist te zijn. Dat is de traditie.
2: Ik snap precies wat je bedoelt. We zijn actief in Europa, Noord-Amerika. En dus nu aan de andere kant van de wereld.
1: Ja.
2: Maar je merkt wel, kijk, het punt is dat ons product, de meeste mensen hoeven maar 5 keer in hun leven keuzes hierover te maken. Dus je komt niet heel vaak in het moment. Dus voor ons is het heel belangrijk om mensen bewust te maken van, dit zijn opties.
1: Ja.
2: En wat we vooral zien is, koop, zeker voor Nederland, koop lokaal. Wij zijn een van de weinige producten die uit Nederland komen, uit Delft, Nederlandse innovatie.
1: Mm-hmm.
2: Enige regeneratieve product. Maar we zien veel mensen die die kopen bijvoorbeeld een mand en denken daarmee duurzaam te zijn. Maar die hebben geen idee dat 95% van de uitvaartmanden uit Azië komt.
1: Oké. Ja, dat is dan weer, dat kost een hoop vlieguren.
2: Ja, het zijn allemaal taboes en verhalen die we moeten vertellen.
1: Ja, ja.
2: Maar ja, het gaat. Ja, het gaat gestaag. We mogen niet klagen over onze groei.
1: Zijn begrafenisondernemers er ook in toe in staat om dit te gaan doen?
2: Ja, nee, zeker. Nee, dus daar werken we al jaren supergoed mee samen. Dus voor hun is het vanuit praktisch oogpunt niet anders dan een normale kist. Hij is bijvoorbeeld ook gewoon geschikt voor traditioneel begraven, natuurbegraven natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook gewoon voor cremeren kan ook.
1: Ja, ja, ja. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht bij? Bij Loop Biotech, denk ik, in Delft?
2: Ja, Loop Biotech in Delft. En vaak is het meest makkelijk om gewoon paddenstoelkist of paddenstoeluitvaartkist te googlen.
1: Mm-hmm.
2: En dan komen ze ons tegen. We zijn ook heel erg actief op social media. Prachtige verhalen van families die het product hebben gebruikt.
1: En dezelfde zoekterm moet je dan gebruiken en dan kom je erbij. Ja.
2: Zeker.
1: Ik wens je veel succes ermee en dank voor het gesprek. Bob Hendricks namens Loop Biotech met de eerste Nederlandse paddenstoelkist die zelfs in Australië is gebruikt.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
5: Capelle. Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg krop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag varen vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige perioden en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolken. In de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap. Opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag varen vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden en in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapella.nl.
1: Ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken.